0: eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereiding van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het leven.

Terwijl je zelf misschien zou denken dat je daardoor juist verzaakt. Maar in het woud van alle fouten, lieverd, sta je nooit alleen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Om voor even te ontsnappen aan de alledaagse sleur. Om weer met zelfgekozen potloden je leven in te kleuren. Met het risico om soms buiten de lijntjes om te gaan, maar met de zekerheid om

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Cleopatra's favorite cat. Got his hands on Caesar's spats. The heat was on as you could see. So he phoned up to Mark Anthony. Said my girlfriend's cat is small.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dag luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Op de Drempel van de Zondag, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Henk Schipper, de samenstelling en de presentatie is door Nico Alderieste. Vandaag is de meditatie van dominee van Sliedrecht uit Nunspeet. Het thema van de overdenking is Troost tot de voleinding van de wereld. Hij leest met ons uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 1, vers 4 tot 7a. Uw zorg en Gods zorg zijn twee heel verschillende dingen. Onze bekommernis, onze zorgen, slopen onze kracht. Ze maken ons innerlijk ziek. Ze veroorzaken een knagende pijn. Maar Gods zorg is liefdevol en allesomvattend. God is machtig.

In de openbaring van Johannes krijgt de apostel Johannes geweldige dingen te zien. Hij ziet troostvolle vergezichten. Wat een troostboek is dit voor ons. Wanneer we dat hemelse thuis zullen bereiken, zullen we de grootte van God werkelijk kunnen begrijpen. En zullen we in nederige aanbidding voor Hem neerbuigen en tegen Hem zeggen: O Heer, hoe groot zijt Gij?

Ik ben de opstanding en het leven. Deze woorden zijn krachtdadig en doeltreffend. Dat zij door de krachtige werking van zijn geest tot elk van u persoonlijk komen en zeggen: ik ben de opstanding en het leven. Er is leven in de Zoon. In de naam van Hem die het leven is. In de naam van Hem die de opstanding en het leven is. Zijn woorden zijn geest en leven. En er is geest en leven in Hem om u allen levend te maken.

Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht, voor elk die wonderen van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ik zing het mee. Of nee, eerlijk gezegd, ik kende het lied niet zo goed. Maar het is zo'n lied, van als je het een paar keer zingt, dan weet je het wel. De melodie is niet zo moeilijk. Later hoorde ik de tekst nog een keer, in een preek. Jaren geleden gehoord. Ik moest denken aan de grootheid van God. Daar gaat het over. Want vaak wordt er gezegd, God is groot.

De meditatie is uit Openbaring 1, vers 4 tot 7a. Het thema is Troost tot aan de voleinding. Dominee van Sliedrecht heeft voor de meditatie het lied O God, die droeg ons voorgeslacht uitgekozen. Na de meditatie hoort u Psalm 118, vers 7 en 8.

We lezen uit het laatste Bijbelboek Openbaring 1, vers 4 tot 7a. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken. Het woord zorg, wat doet dat met u, met jou? Ja, dat je veel zorg aan iets of aan iemand besteedt. Dat je daar aandacht voor hebt. Ieder kan wel een voorbeeld bedenken in een gezin, zorg voor de kinderen. Of ouderenzorg of jeugdzorg. Maar nu gaat het hier over Gods zorg. De zorg van de grote herder der schapen, het koninkrijk van Jezus Christus van God is komende. Jezus heeft beloofd en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. De Heere bekommert zich om u en om jou. Johannes de apostel van Jezus Christus, hij is op Patmos verbannen, op leeftijd gekomen, en dan ziet hij geweldige dingen. Hij mag een doorgeefluik zijn, want de antichrist werkt in de eindtijd als geen ander. Maar Johannes mag ook geweldige, troostvolle vergezichten krijgen. Wat een troost in dat laatste Bijbelboek. Openbaring is en blijft door zware tijden heen vroeger, maar ook nu, een troostboek. En dan letten we vooral op de troon. Ik ben die ik ben, de trouwe God van het verbond. En die troon staat centraal. Hoe groot zijt gij? De Heere regeert. In een wereld vol strijd waar we ook allemaal in leven, die wereld vol zonde en onheil, daar gaat de Heere door. Zijn raad zal bestaan. En zevenmaal staat aan het slot van de brieven die Johannes mag schrijven namens de Heere Jezus Christus, wie oren heeft laten horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Jezus, het is een naam als houvast ook voor u, jou en mij. Wij mogen Jezus kennen zoals hij op aarde was. De Bijbel is toch opengegaan, ook in uw en jouw leven, misschien wel op school vroeger, op catechisatie, in de kerk en daarbuiten. Jezus, hij geeft houvast tot aan de volleinding van de wereld. Hij wil troosten, mijn koninkrijk. Het zal komen. Jezus, de getrouwe getuige. Voor het woordje getuige staat martens. En wie denkt ook niet aan martelaar? Jezus gaf zijn leven. Hij offerde zijn leven. En dienend en onderwijzend gaat hij ons voor. De gekruisigde Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Hij is opgestaan. O, mag hij ook voor u al een verlosser, een zaligmaker zijn, dat mag toch? Dat we God als Vader door genade leren kennen in Jezus Christus, die de last van de zonde heeft gedragen aan het vloekhout van Golgotha. Er is verzoening door het bloed van het lam. We mogen op hem zien, die de opstanding en het leven is. Hij heeft de sleutels van hel en van dood. Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden.
De eerstgeborene, dat wil zeggen dat hij leeft in een verheerlijk lichaam. Oh, wat is dat een uitzicht. Wij weten niet natuurlijk hoe het alles zal gaan. Wij hebben allemaal zo onze vragen in het leven en de raadsels. Wie zal het oplossen? Eens zullen al die raadsels opgelost worden. Ach ja, wie vreest niet de dood? Wie vreest niet het sterven? Angst kan ons overvallen. Maar Jezus is voorgegaan. Hij is opgestaan. Hij is naar de Vader gegaan. En hij was op aarde al aan het troosten. Denkt u maar aan Johannes 14 tot en met 16. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. En nu genade en vrede. Jezus troost tot aan de volleinding van de wereld. Hoe het dan ook alles gaat, niet de vorsten en de regeerders van deze aarde hebben het voor het zeggen. De Heere regeert, genade en vrede. Van die getrouwe getuigen, van die eerstgeborenen uit de doden, want er zullen nog vele opstaan, hoe anders. Wij kunnen ons geen voorstelling van maken, maar toch. Er zal een heerlijk uitzicht zijn, een toekomst. Die ver onze gedachten te boven gaat. Maar Jezus is de overste van de koningen der aarde. Hij regeert. En dan staat er geschreven en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Hoe zal dat toch wezen, ons gemaakt tot koningen en priesters? Wat bedoelt de Heere hier? Dan moeten wij terugdenken aan Mozes op de Sinaï. Hoe van Israël gezegd wordt, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Zo worden wij dagelijks geroepen om een volk te zijn tot zijn dienst bereid. O, ik geef gelijk toe, dat is een levenslang proces voor u, jou en mij. Want wij mogen elke dag leren leven van genade. En we zijn alle geroepen om dagelijks te dienen, om ons leven te wijden aan God in liefde tot God en de naaste. Maar wat kom je dan ook het zondige in jezelf weer tegen? En wat is het dan een wonder van genade die ons gewassen heeft in zijn bloed? Zie, hij komt met de wolken. Zo mag Johannes het aankondigen. In antichristelijke tijden, de Heere regeert. Er is toch toekomst, er is uitzicht in nood en dood. Voor jongeren, voor kinderen, voor je kleinkinderen. Er is uitzicht voor ouderen en bejaarden. Zie, hij komt met de wolken. Kijk maar naar de wolken. En de wolk is het beeld van Gods heiligheid en heerlijkheid. Denk maar aan de wolk bij de ark, de wolkkolom en de vuurkolom. Een wolk nam Jezus weg. En de Vader doet hem op de wolken terugkomen. En tegelijk hebben wij een grote taak, voor hier en nu en in de komende tijd. Zorg ook voor elkaar. Laten wij ook voor de planeet Aarde zorgen, voor het klimaat ook. Want het is wel moeilijk hoor, al die klimaatveranderingen en die hitte. Vooral bij het ouder worden, wat een moeite, wat een zorgen. En toch met jong en oud de weg gaan achter de Heere aan. In de blijde tijden, maar ook in de wijde tijden van beproeving, nood en dood. Nee, we hebben hier geen blijvende stad. Maar Johannes, hij mag bemoedigen. Hij mag troosten, hij mag houvast geven. En wat kunnen we dan beter doen dan bidden en zingen in de gebrokenheid van het leven? Inclusief pijn, moeite, verdriet en vreugde. Zingen is tweemaal bidden. Psalmen, geestelijke liederen, opwekkingsliederen. En de geest en de bruid zeggen kom.
En zo laten we ons troosten tot aan de volleinding van de wereld. Jezus heeft het gezegd. In de tijdsrekening, ja, ik kom spoedig. Amen, ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus. Met u allen. Amen.

Jezus leeft. Gods kinderen hoeven niet te vrezen, zelfs niet als de dood op hen afkomt. Zelfs niet als de laatste vijand zijn angstwekkende gezicht laat zien. Kennen we hem nog niet, dan hebben we alles te vrezen. Maar mogen we hem door genade kennen, dan geeft de Heere ons deze troost.

Jezus, licht van de wereld. Jezus, weg die ik volgen moet. Jezus, waarheid, volmaakt en goed. Jezus, leven in overvloed. Waar zou ik gaan zonder u? Waarom bestaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht. U bent mijn Heer. Jezus, totdat ik bij u ben. Jezus, en u volkomen ken. Jezus, geef ik mijn hart en stem.

God de Heer regeert. Wat er ook in de wereld gebeurt, welke stormen er ook woeden op de aarde of in jouw leven, God regeert. Hij heeft alles in zijn hand. Ook al lijkt dat misschien niet zo. Ook al voelt dat misschien niet zo. En ook al lijkt de wereld om ons heen of in onszelf een puinhoop. Het loopt God niet uit de hand. Misschien gaat ons verstand dat te boven en snappen we dat niet. Maar wanneer we dat wel geloven, geeft dat ons troost, kracht en hoop. Troost, omdat we weten dat God bij ons te midden is van de storm. Kracht om door te gaan in moeilijke tijden. En hoop op een mooie toekomst wanneer Jezus terugkomt.

Toekomstverwachting. Kun je het je voorstellen dat er in de toekomst geen traan meer gelaten zal worden? Dat je nooit meer aan dat geopende graf hoeft te staan? Dat die intense pijn van het missen er nooit meer zal zijn? De dood zal voor altijd overwonnen zijn en we mogen zijn bij Jezus in zijn liefdevolle aanwezigheid. Verlang jij ook zo naar deze dag? Zie jij ook uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Kun jij ook niet wachten tot je oog in oog mag staan met jouw verlosser? Want wat is er mooier dan dat?

Dank voor het luisteren. Technicus Henk Schipper en presentator Nico Alderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Op de Drempel van de Zondag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: U luistert naar Cantate, een programma met teksten en muziek.
1: Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg. Hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Henk Schipper. De samenstelling en de presentatie is door Nico Walder-Liesten. Hoe zullen wij de nieuwe dag beginnen? Anders dan in gebed tot u, o Heer? Wat zouden wij aan eigen krachten winnen zonder rekening te houden met uw leer? Iedere dag opnieuw moeten wij u vragen of u als heiland onze steun wil zijn. Steeds weer onze moeilijkheden dragen, wil behoeden voor veel ellende en pijn. Laat ons dan ook opnieuw iedere avond van elke dag die u ons gedragen heeft, danken dat u ook die dag bij ons stond en u danken, Heer, voor alles wat leeft.

Als het moeilijk wordt in ons leven, wie helpt ons? Waar moeten we heen? Er is maar één weg, naar God alleen. Hij zal ons troosten en sterkte geven. We mogen met Hem verder gaan. Vertrouw maar op God de Heer. Zijn goedheid keert steeds weer. Hij ziet ons in zijn grote liefde aan. Ga niet alleen, maar ga met God. Hij wil ons op de juiste weg geleiden. Hij zal ons van zorg en pijn bevrijden. Hij is altijd bewogen met ons lot. Laten we ons verheugen in de Heer. Hij gaat ons voor en maakt ruim baan. We kunnen nu veilig verder gaan, want God ziet in gunst op ons terneer.

Heer, vergeef mijn grote schuld, zonde van mijn vroege jeugd, om uw naams wil, uw geduld, uw ontferming, doe mij deugd. U, de rots waarin ik schuil, die mij van het kwaad verlost, zorg dat ik mijn zonde ruil voor uw wet, wat het mij kost. Maak mijn hart vol angst weer vrij. Leid mij in uw waarheid, Heer. Onderwijs uw weg aan mij. Liefde leert mij telkens weer dat uw goedheid eindeloos is. Denk aan mij dan in uw trouw, want om uw getuigenis is het dat ik dagelijks bouw. Op uw eeuwig heilig woord, ik kniel neer als een mens zo klein. Mijn gebed zal zijn verhoord. U wilt zelf mijn leidsman

Door Jezus' handen aangeraakt, wordt ieder gebrek heel gemaakt. De kracht waarmee de Heer geneest, die zorgt dat gebrek is geweest. Met wonderen daadkracht toont de Heiland hoe Hij ons verschoont. Van zorg en moeite, leed, verdriet, doordat Hij hem de uitkomst biedt. Zo toont Hij heerlijkheid en macht die ons voor het voetlicht wordt gebracht. Hij is het die op het smeekgebed de mens van ziekte en kwade redt.

De eeuwigheid omvat de tijd waarin wij leven. Het geldt voor ons, het geldt wereldwijd, zo is het ons gegeven. Zo is het door u voorbereid, u was en zijt er immer. In uw handen is onze tijd en beter kan het nimmer. Eens gaan wij naar uw eeuwigheid, het zijn vele woningen. Daar is uw gunst alom verbreid. Wil ons in Sion, Heer, ontvangen. O koning der koningen, daar zingen wij uw lofgezang. Geloofd zij onze God. Halleluja. Amen.

Heer, geef mij het oog waarmee u wilt dat ik zie. Geef mij het oor waarmee u wilt dat ik hoor. Geef mij de tong waarmee u wilt dat ik spreek. Geef mij de geest waarmee u wilt dat ik u dien. Heer, laat mij zien zoals u wilt dat ik zal zien. Laat mij horen zoals u wilt dat ik zal horen. Laat mij spreken zoals u wilt dat ik zal spreken. Laat mijn geest dienen naar uw wil alleen. Dan, Heer, zijn mijn ogen een licht voor u. Mijn oren zullen naar uw wil horen. Mijn tong wil uw loflied zingen. En mijn geest en hart willen uw woning zijn.

Juich voor God, dat heel de wereld mogen juichen. Voor God die alles gemaakt heeft en nog steeds onderhoudt wat leeft, laten we ons voor hem buigen. Laat heel de aarde hem loven, want hij heeft wonderen gedaan en blijft begaan met ons bestaan. Zijn liefde gaat alles te boven. Zing een loflied voor God de Heer. Prijs hem elke nieuwe morgen, want hij blijft voor ons zorgen. Zijn goedheid keert steeds weer. Zijn goedheid blijft in eeuwigheid en zijn trouw tot in alle geslachten. Van hem is het goede te verwachten. We mogen aan hem zijn toegewijd.

discipel. Jezus volgen in je leven, samen met hem op weg gaan. Hij wil graag je gids wezen. Volg hem maar. Hij gaat vooraan. Stel niet te veel waarom vragen. Hij weet welke weg je gaan moet. Als het te zwaar is, zal hij je dragen. Met deze heiland komt het goed.

Mijn gids. Heer, wees mijn gids op mijn levenspad. Wijs mij de juiste weg die ik moet gaan. Dat ik niet de verkeerde kant zal inslaan, maar de goede, naar U, de gouden stad. Heer, wees mijn gids, elke dag maar weer, dat ik altijd naar Uw wil mag handelen en ook de juiste weg mag bewandelen. Trouwe God, zie in gunst op mij ter neer. Heer, wees mijn gids op donkere wegen. Wil mij dan geleiden naar helder licht en dat mijn oog op U mag zijn gericht. Trouwe God, blijf in alles mij genegen. Heer, wees mijn gids. Laat mij niet verdwalen. Zonder U kan ik geen stap verder gaan. Blijf mij altijd in uw liefde gadeslaan en geef dat ik nooit van u mag afdwalen.

Bidden voor anderen. Wij bidden voor jou, dat hoorde ik zeggen. We denken aan jou. De woorden soms zacht. We zullen gaan bidden. Het waren de woorden van mensen van wie ik het nooit had verwacht. Dat zij zouden bidden voor andere mensen, Gods aangezicht zoeken voor mensen in nood, maar door hun gebed en simpele woorden voel ik weer genade en liefde zo groot. Ook ik kan weer bidden voor velen die zitten in zorgen, verdrukking en pijn, want ik weet dat Jezus hen liefde wil geven, dat Hij in het duister hun helper wil zijn.

Dank voor het luisteren. Technicus Henk Schipper en presentator Nico Alderliste groeten u. Tot de volgende uitzending van Kantaten.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Klassiek op Zondag. Samenstelling, presentatie en techniek, Pieter van Putten. Goedemorgen luisteraars, fijn dat u erbij bent in een nieuwe uitzending van Klassiek op Zondag. Vandaag aandacht voor wellicht een van de beroemdste families uit de klassieke muziekgeschiedenis, de familie Bach. We doorlopen de hoogtepunten vanuit de barok naar het klassicisme met vader Johann Sebastian en zijn zonen.

Er zijn maar heel weinig familienamen die zo onlosmakelijk met klassieke muziek verbonden zijn als Bach. In het Duitsland van de 18e eeuw betekende de naam Bach eigenlijk gewoon al, daar zal wel weer een muzikus aankomen. De familie telde generaties lang organisten, kantors, hofmuzici en componisten. Maar van al die Bachs is er uiteindelijk één naam boven alle anderen uitgestegen en dat is die van Johann Sebastian. En dat is eigenlijk heel opmerkelijk, want tijdens zijn leven was hij vooral beroemd als organist en improvisator, maar zijn zonen daarentegen genoten als componist vaak veel meer roem dan hun vader. Zij schreven muziek voor een nieuwe tijd, een tijd waarin de barok langzaam plaatsmaakte voor de klassieke stijl van Haydn en Mozart. Ik ga beginnen met Johann Sebastian, zijn Brandenburgse concerten en dan uit nummer 3 het eerste deel. En dat is inmiddels tot een van de bekendste concerten uit de muziekgeschiedenis geworden. Toch lagen deze Brandenburgse concerten na het overlijden van vader Bach jarenlang vrijwel vergeten in een bibliotheek.

Suite nummer 3. Dit is een stukje melodie dat nergens haast heeft en eigenlijk zweeft hij helemaal boven de begeleiding. Bach werd tijdens zijn leven dus vooral gewaardeerd door vakgenoten en pas veel later ontdekten componisten zoals Mozart en Beethoven hem als een van de grootste componisten ooit. En die bewondering heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Bach uiteindelijk de plek en plaats kreeg die hij tijdens zijn leven nooit heeft gehad. Suite nummer 3, de R van Johann Sebastian Bach.

Wilhelm Friedemann Bach was de oudste zoon en misschien wel degene die het meeste talent van zijn vader had meegekregen. Zijn vader stelde hoge eisen aan hem. Hij gaf hem een uitzonderlijk grondige opleiding in het contrapunt, de improvisatie en ook compositie. Maar toch werd deze Wilhelm Friedemann geen tweede Johannes Sebastian. En er wordt van hem beweerd dat zijn karakter een vrij zelfstandige geest was. En daardoor liep hij vaak vaste loopbanen mis. Hij verruilde verschillende functies, leefde zoveel mogelijk als een zelfstandig muzikus en had dan ook geregeld financiële problemen. Hij was wellicht in het componeren zijn tijd ver vooruit en er wordt van hem beschreven en geschreven dat hij wellicht de meest fascinerende, maar ook de minst begrepen zoon van vader Johann Sebastian was. Ik laat u twee gedeelten horen uit zijn Sinfonia in F, muziek van Wilhelm Friedemann Bach.

En verder met de tweede zoon, Carl-Philippe Emanuel Bach. Als één zoon werkelijk de overgang van barok naar klassicisme vormgaf, dan is het wel Carl-Philippe Emanuel Bach. Hij werkte jarenlang aan het hof van Frederik de Grote in Berlijn en werd later muziekdirecteur in Hamburg, waar hij Telemann opvolgde. En zijn muziek klinkt echt anders dan die van zijn vader, veel minder streng en veel persoonlijker, met ook stiltes erin en onverwachte accenten. En die nieuwe stijl en nieuwe wereld werd een belangrijke inspiratiebron voor Haydn en Mozart. Haydn zei later zelfs dat Carl-Philippe Emanuel Bach degene was van wie hij het meeste had geleerd. U hoort zo dadelijk zijn symfonie in één klein, muziek van Carl-Philippe Emanuel Bach.

Misschien wel het meest bekende pianostuk van Carl Philipp Emanuel is zijn Solfeggetto in C klein. Ik heb een uitvoering gevonden die nog maar slechts 1 minuut en 6 seconden duurt, maar toch bevat het alles wat zijn stijl kenmerkt. Het is virtuoos, er zit enorme snelheid in en het is ook een voortdurend gevoel van beweging dat je kunt beluisteren. Zijn invloed op de muziek beperkte zich overigens niet tot alleen zijn composities, maar zijn leerboek over de juiste manier van piano spelen werd in zijn tijd en daarna in heel Europa gebruikt en bepaalde tientallen jaren hoe muzici piano en klavecimbal leerden spelen. Een heel klein stukje van Carl Philipp Emanuel.

De jongste zoon van het drietal, genaamd Johan Christian Bach, koos een heel andere weg. Deze Johan Christian vestigde zich eerst in Italië en daarna in Londen. En daar werd hij een zeer gewaardeerde operacomponist en ook pianovirtuoos. Zijn muziek klinkt opvallend licht en heel elegant en wijkt sterk af van de ingewikkelde meerstemmigheid van zijn vader. Maar hier gaan we echt al allerlei heldere melodieën en een stukje orkest horen. Tijdens een verblijf in Londen ontmoette de jonge Mozart Johan Christian Bach. En Mozart was toen pas 8 jaar oud en keek enorm tegen hem op. En u zult het gaan horen zo dadelijk. De vroege symfonieën en concerten van deze Johan Christian zijn de voorbeelden van Mozart geweest. Hij is van daaruit verder gegaan. En de muziek die u zo dadelijk gaat beluisteren kan af en toe klinken alsof we met de jonge Mozart te maken hebben. U hoort allereerst achtereenvolgens een tweetal delen uit de symfonie in G en daarna een tweetal delen uit zijn symfonia in D. Muziek van de jongste zoon, de jongste telg van de familie, Johan Christian Bach.

En na deze schitterende muziek van Johan Christiaan keren we terug naar vader Johan Sebastian. En u gaat het zo dadelijk horen en u herkent hem meteen, de melodie van BWV 147. Deze koraalmelodie is uitgegroeid tot een van de bekendste stukken uit de klassieke muziek. En hij maakt deel uit van een veel grotere kantate voor de kerkdienst in Leipzig. En in die kerk in Leipzig werkte vader Bach week na week onder hele grote tijdsdruk aan steeds meer nieuwe muziek voor de zondagse eredienst. Zijn inkomen kwam vooral uit zijn functie als kantor van de Thomasschool, aangevuld met privélessen, uitvoeringen en ook nog weer incidentele opdrachten. Je kan wel van hem zeggen dat hij niet componeerde voor eeuwige roem, maar gewoon eenvoudigweg omdat het zijn dagelijks werk was en ervoor moest zorgen dat zijn gezin te eten had. U hoort zo dadelijk een prachtige bewerking voor twee piano's van deze beroemde koraalmelodie BWV 147, uitgevoerd door Lucas en Arthur Jussen.

Luisteraars, tot slot van dit uur Klassiek op Zondag gaat u zo dadelijk luisteren naar de orgel- en vioolbewerking van Cantate 29, BWV 1006. En daarmee sluiten we af waar we weer begonnen zijn bij vader Johann Sebastian. Zijn zonen sloegen ieder een andere weg in. Willem Friedemann bleef de vrije geest. Carl Philipp Emanuel werd de grote vernieuwer van de gevoelige stijl. En Johann Christian bracht die klassieke stijl naar de Europese concertzalen en inspireerde weer Mozart. Toch is uiteindelijk vader de beroemdste geworden en dat danken we voor een belangrijk deel aan de 19e eeuw. Toen herontdekte Felix Mendelssohn de Matthäuspassie en begon een ware Bach-renaissance. Muziekwetenschappers brachten zijn complete oeuvre weer bijeen. Conservatoria maakten zijn composities tot studiemateriaal. En de concertzalen over de hele wereld namen de muziek van vader Bach weer op in hun programma. Tot slot, in bewerking voor viool en orgel van Cantate 29. Dank voor het luisteren vandaag en tot een volgende keer.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldde de ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5% naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file in het midden van het land en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. En dat heeft alles te maken met de werkzaamheden op de A12. Er is meer verkeer op de weg tussen Hoevelaken en Barneveld en daarom ben je 10 minuten kwijt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dag luisteraars, een hartelijk welkom bij wederom een uitzending van Pastorale op Veluwe FM. We zitten nog in de vakantieperiode, dus ook vandaag met wat bekendere werken. En dat bekend geldt zeker voor de Gloria van Vivaldi. We luisteren naar de eerste twee delen, Gloria et in terra pax. Het Don Aldus Choir en het Engels Kamerorkest onlangs van Vittorio Negri.

delen uit het Gloria van Vivaldi. En een tijdgenoot en bewonderaar van Vivaldi, dat was Johann Sebastian Bach. En als ik zeg dat hij een fantastisch mooie aria gemaakt heeft, zeg ik eigenlijk bijna niks, want hij heeft er heel veel gemaakt. Maar Schafe können sicher weiden uit Kantate 208, was mir behaagt, is nur den Mund gejagt, is toch wel een hele mooie. Het is geen kerkkantate, maar deze aria kan er zeker voor doorgaan. Schapen kunnen veilig grazen als een goede herder waakt. Prachtige begeleiding met twee blokfluiten en basso continuo. Schafe sollen sicher weiden. Elisabeth von Magnus is alt en ze wordt begeleid door het Amsterdams Barokorkest onder leiding van Ton Koopman.

Wach, schafen kunnen zich hier weiden. En aan het eind van deze uitzending horen we het nog een keer, maar dan op een andere wijze. We blijven nu nog even bij Bach. Die schreef niet, zoals Händel, concerten voor orgel en orkest. Maar in een flink aantal kantates komt het er wel heel dichtbij. Zoals in kantate 29 met die prachtige opening. Een sinfonia met concerterend orgel. Een stuk dat trouwens afgeleid is van een vioolstuk van diezelfde Bach. We horen ook nog het openingskoor. Wir danken dir, Gott, wir danken dir. Concentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaas Harnoncourt met delen uit kantate 29 van Bach.

Sinfonia en openingskoor van kantaat 29 van Bach. Misschien komt de muziek u bekend voor, want Bach gebruikte die ook voor het Dona Nobis Pacem in zijn hoge messen. Ja, en dan komt nu een stuk dat vroeger aan Bach werd toegeschreven, maar onderzoek heeft uitgewezen dat het komt van Gottfried Heinrich Stölzel. Al staat het inderdaad in de door Bach samengestelde Notenbuch für Anna Magdalena. Maar de opname komt ook al uit vroegere tijden, nog niet zo heel oud, toen men nog dacht dat het van Bach was. Aafje Heines met Pierre Palla aan het orgel. Bist du bei mir?

Bist du bij mir met Afjeines. Felix Mendelssohn Bartholdy, hij was die Bach weer helemaal inmaakte, zo'n 70, 80 jaar na diens overlijden. Bijvoorbeeld met de uitvoering van de Matthäuspassie in 1829. Maar ook zelf schreef Mendelssohn heel veel sacrale muziek. Bijvoorbeeld Psalm 55, Hear My Prayer of Hear Mein Bitten. De Chapelle Royale Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herrewegen en Greta de Reigere, sopraan. Hear My Prayer, Mendelssohn Bartholdy.

Hör mein Bitten van Felix Mendelssohn-Bartholdy, inderdaad in het Duits gezongen. Iets later in de tijd zijn we in Frankrijk bij César Franck, organist van de Sainte Clotilde in Parijs. Componist van prachtige orgelwerken, piano en orkest, maar ook een oratorium over de bergreden. En natuurlijk het bekende Panis Angelicus van Thomas van Aquino, Brood van de Engelen. Het koor van het St. John's College, Cambridge, online van Christopher Robinson. Panis Angelicus.

Frank, zijn Panisch Angelicus. Aan de overkant van het kanaal was rond 1900 Edward Elgar een bekend componist. Een alleskunner met een aantal ook nu nog heel bekende werken. Zijn Pomp and Circumstance marsen, zijn celloconcert en niet te vergeten de Enigma-variaties. Enigma, het raadsel dat nog steeds niet opgelost is. Een van die variaties is de Nimrod, veel gespeeld, veel bewerkt en nu ook met een tekst erop. Lux Aeterna, een lied uit het Requiem, laat het eeuwige licht op hen schijnen. Lux Aeterna van Elgar met Choir of New College Oxford onder leiding van Edward Higginbottom.

Lux Eterna van Elgar. Andrew Lloyd Webber is nou niet meteen de eerste die je in dit programma zult verwachten met zijn musicals als Evita en Cats. Maar hij schreef ook een klassiek requiem met een prachtig Pie Jesu Domine, Domina Eis Requiem. Barmhartige Jezus, geef hen rust. Cecil Kirchebeu is een sopraan en de London Symphony Orchestra staat onder lijn van Ettore Strazze met Pie Jesu van Lloyd Webber.

Pie Jesu van Lloyd Webber uit zijn Requiem. Dan het Ave Maria van Giulio Caccini, dat helemaal niet van de 16e-eeuwse Caccini is, maar in 1970 werd gecomponeerd door Vladimir Vavilov, Russisch componist, luidspeler en gitarist. We horen het in de bewerking van het Throne Mill Voice Choir, een mannenkoor uit Wales. Het staat onder leiding van Anne Atkinson, Ave Maria van Vavilov of Caccini.

Het Ave Maria van Caccini, oftewel van Vavilov. Zoals aangegeven eindigen we weer met Schafe können sicher weiden, nu in een bewerking voor vierhandig orgel. Het is een live opname van een concert dat 16 juli jongstleden werd gegeven door Gertien Hoefnagel en Wiebren Jonkers op het orgel van de Grote Kerk in Harderwijk. Maar eerst sluiten wij af. Deze uitzending werd gemaakt door technicus Dirk Hallé en presentator Henk IJsenga. En het was een plezier om die uitzending samen te maken en hopen dat u ook met plezier zult luisteren. Volgende week is er weer een pastorale. Wij wensen u nog een hele goede zondag. We sluiten af met Schafe können sicher weiden van Johann Sebastian Bach.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom luisteraars bij het verzoekprogramma Putten uit de Bron, uitgezonden door Veluwe FM. En de techniek is in de handen van Alexander van Blokland, samenstelling en presentatie Willemijn Schijf. Wij wensen u veel luistergenoegen.

Luisteraars, fijn dat u weer luistert naar ons. En we beginnen met een heel blij lied, een psalm. Juicht aarde, juicht alom den Heer. Dient God met blijdschap, geeft hem eer. Komt nader voor zijn aangezicht. Zingt hem een vrolijk lofgedicht. U heeft het vastgeraden welk het is. Psalm 100. Maar het christelijk gemengde koor De Zeeklank uit Vollenhoven zingt het op de blijde toon. Luister u maar.

nabij Gods troon, hoog verheven. Mogen we naderen en bij hem zijn. Een opwekkingslied, nummer 546. En het werd gezongen tijdens Nederland Zingt, tijdens de samenzang in de Westzijder of Bullekerk in Zaandam. Maar het was in het jaar 2000 en dat is al een tijdje terug. Maar luister u maar, het is nog steeds een heel mooi lied.

gaan luisteren naar zanger Remco Hackerts. Ja, dat is ook wel een begrip, hè, Remco Hackerts. Die is al zo lang, heeft hij prachtige cd's gemaakt. En nu zingt hij het mooie lied. Nog voordat je bestond, kende hij jouw naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen maar totdat je komt. Het is een lied nummer 599 van de bundel uit Opwekking.

bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan.

Nou, het is eigenlijk een versie van Psalm 139. Het zangkoor Deo Juvante uit Huizen zingt het lied Als hier op aarde mijn werk is gedaan. En het is met medewerking van André Jager, die bespeelt het orgel, en Jetta van der Zwaag de hobo, en Kees Allers op de fluit.

gaan van de koren weer naar een solozanger. Christian Verwoerd. Hele tijd niets van gehoord, want Christian is ook een poosje uit de running geweest qua problemen met gezondheid, zal ik maar zeggen. En nu heeft hij weer een prachtige cd gemaakt. Dus, en het lied wat ik daarvan uitgekozen heb is Het gekruisigde leven. Christian Verwoerd. En het is van de cd genaamd Overwinningskracht. MUZIEK.

volgende lied is een aanbiddingslied. Glorie aan het Lam. En dat wordt gezongen door het jong gemengde koor Emmanuel uit Urk, onder leiding van Harm Hoeven.

Nou, dat was een heel mooi lied met mooie begeleiding ook. We gaan naar de jarige. De jarige mevrouw Jannie Strubbe Foppen. Uw geboortedag was 17 augustus jongstleden. Namens de Christelijk Gereformeerde Kerk te Ermelo, hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst, mevrouw Strubbe Foppen, voor u het lied Hoor mijn beden. Het christelijke jongerenkoor Connemore zingen het voor u.

18 augustus was u, Maria Palma Petersen, uw geboortedag. Namens uw gemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk in Ermelo, hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst, mevrouw Maria Palma Petersen. En voor u het lied, Zij vreugde mijn deel. Het hervormde gemengde zangvereniging Fox Jubilant zingt het.

Nou, mevrouw Palma en Petersen, ik hoop dat u het mooi vond, het lied. Het volgende zijn verschillende koren waar u naar gaat luisteren. Jongerenkoren, Contilena uit Werkendam. En het andere koor, Conforza, staat geen plaats bij. Nou, dat zal ook wel uit die buurt komen. Maar dan ook Juventa uit Geldermalsen. En het lied is 304 van Johan de Heer. Ik nader biddend, zij worden begeleid door Anton de Raad op het orgel en op de harp Anke Andersen.

We gaan naar de bekende zanggroep Sela, bij velen bekend. En solozang van King Gaban en Frans Korpensoep. Met het lied Laat ons samen en zijn Heer, verenigt uw kerk door de kracht van uw liefde.

Nou, dat was wel even mooi begeleiding met stokjes erbij, hè? Ja, niet iedereen houdt daarvan, maar ik vind het altijd weer prachtig, hè? Daar word je zo blij van Sela. Maar we gaan nu nog naar een heel blij lied. Tijdens Nederland zingt van de EO. En daar zingt René Krijgsman het lied Voor altijd mijn vriend. Deze is bestemd voor Coba. Coba de Vries. Coba, je weet, hè? Je hebt een plekje in mijn hart en ik ben heel blij dat we altijd zo leuk met elkaar contact hebben op de sportschool. En vandaar dit lied als bemoediging en een liefdevolle groet van Willemijn.

om te leven met u. Ja, een heel prachtig lied van Renny Krijgsman. Zij heeft toch hele mooie liederen. Maar we gaan nu gewoon in Putten blijven. Dat is ook wel weer eens leuk. En dat is een bekend Johan de Heer lied. En dat wordt gezongen door onze eigen christelijke interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten. Ja, ik zeg dat echt een beetje met een beetje trots hoor. En het lied heet Volle Verzekering, Jezus is mijn. En op het orgel natuurlijk Bert Elbertsen. En op de vleugel Martin Zonneberg.

Ja, wat een krachtige stem hè, van onze eigen Fontanesgroep. Nou, we gaan nog even door met een jarige, mevrouw Roffel de Haas. Uw geboortedag was 21 augustus. En namens de seniorencommissie van de Christelijk Gereformeerde Kerk hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst, mevrouw Roffel de Haas. En voor u, Psalm 121, hef mijn ogen hemelwaarts, daar komt mijn hulp vandaan. De Verenigde Veluwse Koren zingen het.

luisteraars, alweer het laatste lied. En dat wordt gezongen door, even kijken hoor, het is een lied wat heet In Bergen en op Dalen. Ja, overal is God, maar het wordt gezongen van een hele oude cd tijdens de Echo-reizen in Passau. En dat is onder leiding van Dick Vermeulen.

Luisteraars, het uur is weer om en wij hopen dat u de gekozen liederen door ons mooi vond. Maar zelf kunt u ook een steentje bijdragen. Vraag gerust een lied aan, dan draaien we het natuurlijk graag voor u. En de techniek was in de handen van Alexander van Blokland. Bedankt Alexander, want ja, zonder Alexander hadden we geen geluid. En uw gastvrouw Willemijn Schijf, wij wensen u nog een mooie zondag toe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hallo allemaal, speciaal voor jullie weer een uurtje Kinderkerkplein. En vandaag beginnen we met een prachtig lied, waarin jullie horen dat het leven zoveel mooier wordt als je van mensen houdt. Nare ruzies en verdriet gaan over als je van de mensen om je heen houdt. Wat zal de wereld dan anders eruit gaan zien, hè? Zullen wij vandaag nog mee beginnen? Dan lijken we echt op de Heere Jezus.

en nooit vergeten wat hij tegen ons zegt, hoor. Hij heeft alles op laten schrijven in de Bijbel. En die Bijbel is als een liefdesbrief aan ons. Luister maar eens goed wat daarin staat.

In het woord van de Heere God, de Bijbel, lezen we van mensen die de Heere God volgen. Maar soms kunnen ze ook heel boos zijn. Dat is heel begrijpelijk, maar dat wil de Heere God niet. Luister maar eens naar het verhaal van Mozes en Aaron. Nog steeds zijn die Israëlieten in de woestijn. En weet je wat ze ook nog steeds doen? Mopperen. Ze mopperen over alles. Op een dag is er geen water. Nou, woedend worden ze. Op Mozes en Aaron en ze schreeuwen. Allemaal jullie schuld. Jullie hebben ons in die vreselijke woestijn gebracht. Moet eens kijken, er groeit er helemaal niks. En ook geen water. Straks sterven we van de dorst. En ons vee, dat zal ook nog sterven. Mozes en Aaron zijn boos en ook een beetje verdrietig. Waarom krijgen zij nou altijd de schuld van die Israëlieten? Ze doen toch echt hun best om goed voor het volk van God te zorgen? En Mozes en Aaron gaan naar de Heere God. En ze zeggen, Heere, wat moeten we nou doen? Ze zijn alweer boos. Ze mopperen alweer. En dan zegt de Heere God tegen hen, neem je staf mee en ga met alle Israëlieten naar die rotsen daar. En als je daar gekomen bent, dan ga je tegen de rots praten. Je zegt dat er water uit moet komen. Praten tegen de rots. Dan zal ik, God, voor water zorgen. Iedereen zal dan genoeg kunnen drinken. Nou, daar gaan Mozes en Aaron. Ze nemen

Maar alle Israëlieten mee en ze zeggen, kom daar, naar die rotsen. En ze hebben een staf bij zich. Maar ze zijn eigenlijk nog steeds een beetje boos. Boos op dat gemoppen van die Israëlieten. Nooit is het ook eens goed. En als ze bij de rots gekomen zijn, zegt Mozes tegen de Israëlieten. Wij zullen jullie wel water geven hoor. Jullie mopperen altijd. Wij zullen wel zorgen dat het water uit de rots komt. En hij slaat twee keer heel hard met zijn staf op de rots. En dan komt een grote scheur in de rots. En het water stroomt eruit. Net als de vorige keer. Alle mensen en alle dieren gaan drinken. Oh, heerlijk. Dat hebben Mozes en Aaron goed gedaan. Nou, hebben ze het wel echt goed gedaan? De Heere God had toch niet gezegd dat hij op de rots moest slaan? Nee, de Heere God had deze keer gezegd dat hij tegen de rots moest praten. Dat heeft God duidelijk gezegd. Maar Mozes en Aaron waren zo boos door al dat gezeur van die Israëlieten. En ze hadden helemaal niet goed naar de Heere God geluisterd. En eigenlijk dachten ze, wij kunnen dat zelf wel doen. Wij zullen ze wel eens even water geven. Dat was natuurlijk erg dom van ze. De Heere God vindt het ook heel erg dat Mozes en Aaron ongehoorzaam waren. En niet goed naar hem luisterden. En hij zegt, Mozes, Aaron, jullie hadden moeten doen wat ik zei. Ik had tegen Mozes gezegd dat je tegen de rots moest praten. Niet erop slaan. En hoorde ik goed, zeiden jullie, wij zullen wel eens water geven. Jullie kunnen helemaal geen water uit die rots laten komen. Dat alleen kan ik. Jullie zijn dom en ongehoorzaam geweest. En daarom mogen jullie ook niet naar het nieuwe land. Oh, dat vinden Mozes en Aaron wel verdrietig. En de Heere God zegt dus op een dag ook tegen Aaron. Aaron, die mooie kleren waaraan je kan zien dat jij de hoge priester bent, die moet je uitdoen. En die mooie kleren, die moet je geven aan Eliezer, je oudste zoon. Want Aaron, ik wil graag dat jij bij mij in de hemel komt. Je zult sterven. Je mag niet het nieuwe land in. En je zoon, Eliezer, die mag nu hoge priester worden. Aaron snapt het wel, wat de Heere God zegt. Hij is ook ongehoorzaam geweest. Maar deze keer zal hij luisteren. En gehoorzaam doet hij wat de Heere God zegt. Zijn mooie kleren, zijn hoge priesterskleding, die trekt hij uit. En hij zegt, Eliezer, jij mag ze nu aan. Jij bent nu de nieuwe hoge priester. En dan? Dan sterft Aaron. Hij mag voor altijd bij de Heere God in de hemel komen wonen. Hij is ook al heel oud. En in de hemel is het wel fijner dan in de woestijn. Veel fijner nog dan in het nieuwe land waar de Israëlieten heen gaan. In de hemel woont de Heere God. Daar is het zo heerlijk. Daar is nooit meer iemand ongelukkig of verdrietig. En weet je wie er ook in de hemel woont? De Heere Jezus. En de Heere Jezus wil ook zijn als een vriend voor jou. En hij luistert altijd naar ons. En daarom mogen we altijd naar hem toe gaan. Als we verkeerde dingen hebben gedaan, net zoals Mozes en Aaron, dan zegt de Heere Jezus tegen jou, als je het eerlijk zegt, dan wil ik het je vergeven. Nou, dat is toch een echte vriend.

De Heere God, hè, die is almachtig. Weet je wat dat betekent? Dat hij alle macht heeft en dat hij alles kan. En toch, hè, toch wil hij ook graag ons mensen gebruiken. Weet je, hij riep Samuel al. Misschien weet je dat wel. En Mozes bij die brandende braamstruik. En misschien roept hij jou ook wel. Maar soms lijkt het alsof de Heere God heel ver weg is. En toch kan hij ook heel dichtbij zijn. Dan mag je aan hem vragen, Heere God, leer mij om naar u te luisteren. Hier ben ik, Heer.

Nou, dat Mozes en Aaron kwaad werden, kan ik me wel voorstellen. Steeds dat gemopper van dat volk. En wij zijn ook wel eens heel boos, maar niet altijd terecht. En dan moeten we sorry zeggen of vergeving vragen. En dat deed Joran ook. Luister maar, die hoekstenen. Met zijn wenkbrauwen gefronst kijkt Harmen naar zijn beste vriend Joram. Joram zit met zijn tong tussen zijn lippen ingespannen te bouwen. Met mooie kleurige bouwstenen. Komt dat wel goed? Vraagt Harmen aan Joram. Terwijl hij bedenkelijk blijft kijken. Nou, natuurlijk komt het goed, zegt Joram. Waarom vraag je dat? Oh, nee, niks. Gewoon zomaar, moppelt Harmen. Hij houdt zich maar stil. Hij weet inmiddels hoe Joram is. Joram kan reuze boos worden, soms om hele kleine dingen. En daar heeft Harmen geen zin in. Hij wil Joram niet boos maken en hij wil ook geen ruzie. Hij heeft gelijk, dat zeker. Maar ondertussen bouwt Joram verder aan de muren van zijn huis. Het worden hoge muren. En trots kijkt Joram naar Harmen. Hij plaatst de laatste steen op de rechte muur en zegt triomfantelijk: zo, dat is klaar. Zet het dak er maar op, Harmen. En hij heeft het dak gemaakt. Het ziet er erg mooi uit, met mooie rode steentjes. En Harmen is blij dat het dak op het huis kan, maar hij maakt zich toch een beetje zorgen. Joram heeft namelijk wel hele mooie muren gemaakt, met zelfs ramen erin en een deur. Maar de muren zitten niet aan elkaar vast. Ze staan los tegen elkaar aan. Harmen vertrouwt het niet. Maar Joram wordt ongeduldig. Nou, schiet eens op. Zet dat dak erop. Waarom treuzel je zo? Niks. Gewoon zomaar, hakkelt Harmen. Ik zit even te bedenken hoe ik het dak er het beste op kan plaatsen. Voorzichtig pakt hij het dak in zijn handen. Hij houdt het stevig vast en houdt het ruim boven de muren, zodat hij ze niet om kan stoten. Langzaam laat hij het dak zakken. En terwijl hij het dak vast wil zetten op de muren, valt de linkermuur helemaal om, stuk. Kijk dan wat je hebt gedaan. En met een rood hoofd van boosheid staat Joram te schreeuwen. Je hebt het weer verpest. Je verpest het altijd, altijd. Ik had jou nooit moeten vragen om te spelen. Dan was mijn huis al lang klaar geweest. Harmen schrikt. Dat voelt niet goed. Dat is helemaal niet prettig. En hij voelt zich verdrietig en rot. Alsof hij altijd alles fout doet. Joram is gewoon vergeten om de muren aan elkaar te koppelen met hoekstenen. Als je de muren niet goed aan elkaar bevestigt, dan vallen ze om. Dan staan ze wankel. Dat is altijd zo. Dat weet iedereen. Harmen staat daar maar met tranen in zijn ogen, terwijl Joram blijft schreeuwen. Harmen krijgt geen kans om iets te zeggen. Hij zet voorzichtig het dak op de grond en zegt: doe het straks zelf maar. Hij draait zich om en loopt weg. Zo snel hij kan de trap af, de gang door. En terwijl hij de voordeur van het huis opent, hoort hij nog net de moeder van Joram vragen: is er iets? Maar Harmen luistert niet meer. Hij gaat snel. Hij wil niet huilen. Hij wil ook niet boos schreeuwen, want dat helpt toch niks. Hij gaat gewoon naar huis. Altijd krijgt hij de schuld. Altijd. En daar zit Joram met een omgevallen stuk muur te kijken naar de deur van de kamer. Harmen is vertrokken. Schreeuwen heeft geen zin meer. Harmen hoort het toch niet meer. En Joram probeert voorzichtig de muur weer klaar te maken. Ondertussen zit hij te mopperen. Stomme Harmen. Nu is de hele muur in gruzelementen. En de deur van de slaapkamer gaat open. En Joram kijkt op en ziet hoe zijn moeder naar hem kijkt met een vragende blik. Ik heb niks gedaan, als je dat maar weet, moppert Joram. Hij heeft een rood hoofd. Eigenlijk is hij nog steeds boos. Harmen verziekt altijd alles. Mama kijkt verbaasd. Hoezo verziekt Harmen alles? Hij speelt altijd leuk met je en hij is je beste vriend. Kijk dan zelf, roept Joram. Kijk dan, die muren zijn nog heel, maar deze is helemaal stuk. Harmen had nog niet eens het dak plaatsen. Hij stootte zomaar de muur om.
klungel. Nou, zegt moeder. Nou, ik vind dat je erg onaardig over je vriend praat. Kijk nu eens goed naar die muren. Ze zijn erg mooi, maar ze zitten niet aan elkaar vast. Joran wordt woest. Dat hoeft ook helemaal niet. Dat kan best zo. Moeder schudt met haar hoofd. Nee, Joran. De muren hebben hoekstenen nodig. Dan blijven ze steviger staan. Dan zijn ze niet zo wankel. Dan zitten ze met elkaar verbonden, alsof het één geheel is. Dat werkt veel beter. Dan kun je het huis ook beter afbouwen. Kijk, zegt mama, ik zal het je laten zien. Ze pakt een bouwblokje en zet daarmee twee muren aan elkaar vast. Nu vallen de muren niet meer om, maar dit had je bij elke rij stenen moeten doen. Hoekstenen inbouwen, zodat de muren met elkaar verbonden zijn. Ik had er geen zin in, zegt Joran met een boos gezicht. Dat is veel te veel werk. Maar daardoor had je huis geen stabiliteit, zegt moeder. Dan is dat je eigen schuld en niet de schuld van Harmen. Joran kijkt met een rood hoofd naar beneden. Ja, hij weet het wel. Hij is fout geweest. Hij zal nu sorry moeten zeggen. Hij wil dat helemaal niet. Maar het moet wel. Want hij heeft lelijke dingen tegen Harmen gezegd. En Joran aarzelt. Misschien moet je Harmen gewoon even bellen, zegt mama. Dat is makkelijker. Ja, dat is waar. Even later zit Joran met de telefoon in zijn hand. Hij toetst zenuwachtig het nummer van Harmen in. En de telefoon gaat over en even later hoort hij de stem van zijn vriend. Joran krijgt de woorden haast niet over zijn lippen, maar hij zegt het toch. Sorry, het was mijn schuld. Ik ben de hoekstenen vergeten. Wil je weer komen om het huis af te maken? Gelukkig is Harmen niet meer verdrietig en ook niet boos. Natuurlijk wil hij komen. Joran is immers zijn beste vriend. Even later zijn ze aan het bouwen. En dit keer bouwen ze samen de muren. En de muren worden netjes aan elkaar vastgemaakt met hoekstenen. En terwijl ze bezig zijn, komt moeder nog even langs om drinken te brengen en wat lekkers. En ze vraagt hen of ze het liedje nog kennen. Jezus is de hoeksteen, groot en sterk waarop je kunt bouwen. Ja, dat liedje kennen ze nog wel. Maar wat heeft dat nodig met hun huis? Nou, dat zal ik je vertellen. Het huis kun je ook zien als je eigen leven. Je levenshuis. En als je bouwt aan je huis en je neemt Jezus als hoeksteen, dan zal hij zorgen dat de muren van je huis niet bij de eerste beste windvlaag of bij een stootje om zullen vallen. Nee, dan zal hij de muren bij elkaar houden en helpen als het moeilijk gaat. En dat is ook zo met het huis van God, de kerk. De kerk heeft muren en de stenen zijn de mensen. Zij zijn de levende stenen en bouwen samen aan Gods huis. Als er geen hoeksteen is om de muren bij elkaar te verbinden, dan zullen ze omvallen en dan zal er van het huis van God niets terechtkomen. Gelukkig hebben we de Heere Jezus als hoeksteen en gelukkig mogen we altijd op Hem bouwen en zijn wij samen met Hem één geheel, een bouwwerk tot Gods eer. Nou, ben jij soms ook zo driftig als Joran? Of ben je een scheidlijster of een snotaap of een angsthaas? En misschien ben je wel een slordenvos. Nou, dan mag je weten dat je toch welkom bent bij de Heer.

Wij wonen hier in Nederland. Misschien woon jij wel in een heel mooi huis. Maar op deze wereld wonen ook kinderen op hele andere plekken. Iemand in een iglo of in een krot, in een vluchtelingenkamp, in een tent, in een flatgebouw. En de Heere God, hij weet ze allemaal te vinden, want hij kent ze allemaal bijzonder, hè? Waar je ook woont, er is een vader die ieder kind kent en jouw gebed hoort.

De Heere God ziet je niet alleen, maar hij kent je ook echt. Dan weet je, hij kijkt natuurlijk niet alleen naar de buitenkant. Hij kent je hart. Hij weet precies hoe jij je voelt. En daardoor weet hij ook precies wat jij nodig hebt. Ook al voel je je heel verlaten en lijkt het of niemand je kent en of niemand begrijpt. De Heere God kent je. Je mag altijd bij hem komen. Ja.

0: Verzin jij wel eens een smoesje om iets niet te willen doen? Nou, dan komt er hier een heel leuk gedichtje van Hans Eskamp. En het heet Ik doe het niet meer. Ik doe het niet meer, zei Bruintje de beer. Nog niet in een eeuw, zei Leo de leeuw. Ik kan het niet helaas, zei Harry de haas.
1: Ik ben veel te bang,
0: zei Slinger de slang.
2: Het is me veel te nat,
0: zei Pieter de pad.
3: Oh, ik heb nog zo'n slaap, zei Appie de aap.
4: Het is een gedoe, zei Carolien Koe.
2: Ik durf het niet aan,
0: zei Herman de haan.
5: Ik ben toch niet zot,
0: zei Maatje Marmot.
6: Tja, kon ik het maar,
0: zei Ad Adelaar.
2: Mij niet gezien,
0: zei Sander Sardien.
2: Nog voor geen miljoen,
0: zei Kaatje Kalkoen.
7: Toen zei Karel Kat,
2: nou ben ik het zat.
0: En hij is gegaan en hij heeft het gedaan.
8: Nou, dat is mooi, hè? God belooft in zijn woord dat je je gelukkig zal voelen als je gelooft in God. Gelukkig zal je zijn.

U bent zo goed voor mij. Ik wil juichen voor u. Yeah.

0: Het uurtje is weer voorbij. Jammer, hè? Bedankt, José en Regina. En voor jullie zeg ik tot de volgende keer. Dag!
1: Doei!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging is 10 minuten op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. De nasleep van een ongeluk bij Barneveld. De weg is daar weer vrij. A50 Apeldoorn-Arnhem bij Hoenderlo. Een kapotte auto op de rechterrijstrook. Daardoor 7 kilometer file. Vanaf knooppunt Beekbergen duurde bijna een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Langzaam rijden tussen afrit Loenen en afrit Schaarsbergen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Langzaam rijden tussen Afrit Loenen en Afrit Schaarsbergen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus, met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

0: Dit is Machtels Plush op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag gaan we voor de derde keer alleen maar liedjes met tweewoordige titels laten horen in 9 talen. We begonnen in 1957 met een cover van het beroemde duet True Love van Grace Kelly en Bing Crosby. Deze Duitse versie van Lusacia heette Deine Liebe. Uit het jaar erop komt een liedje uit een heel ander genre. Splish Splash van Bobby Darin. Het was zijn eerste hit en het kwam gelijk op 3 in de Billboard Hot 100. En wel in de allereerste uitgave daarvan op 4 augustus.
1: Splish Splash, I was taking a bath.

De Hilversumse Anneke van Hoof had een niet heel lange, maar wel erg succesvolle carrière. Van 1958 tot 1963. Ze trad op met bijvoorbeeld Jacques Brel, Melina Mercouri en Pim Jacobs en veelvuldig voor de Nederlandse militairen. Op een van haar 8 plaatjes stond dit Ivan Ivanovich. Girl Don't Come was de 2e grote hit voor Sandy Shaw in het Verenigd Koninkrijk. Dat was op de grens van 1964 en 1965. Ze nam daarna covers ervan op in meerdere talen, waaronder in het Spaans. De titel is No

Even nog even in het Verenigd Koninkrijk met de Schotse singer-songwriter Donovan Leitch. Met Mellow Yellow bereikte hij voor de 4e keer de Britse top 10. Het gaat over zijn liefde voor een 14-jarig meisje. Paul McCartney speelde mee op de basgitaar. Rondom de Italiaans-Franse zangeres Dalida heerst een macabere sfeer. Drie van haar partners en een goede vriend pleegde zelfmoord en zij zelf een aantal jaren later ook. Je kunt haar graf bezoeken op de begraafplaats van Montmartre in Parijs. Uit betere tijden, 1959, stamt haar Frans-Italiaanse versie van Come Prima.

De tiende en tevens laatste nummer 1 hit van de Supremes in de USA was The Happening. Hierna gingen ze verder onder de naam Diana Ross en de Supremes. We gaan terug naar de Nederlandse radio uit de tweede helft van de jaren 50 en de jaren 60. De Boertjes van Buten waren het KRO Radioorkest, met onder andere Kees Schilperoort als Lubbert van Gottel en Gert-Jan Kruutmoes. Hun bekendste liedjes uit de jaren 50 waren Bij Mien op de Boerderieën en Lieve Frans.

Reinhard May was in 1968, zoals zo vaak, in een filosofische bui in het liedje Heute nog. Nu hebben we het nog goed. Geniet daarvan in de wetenschap dat het zomaar afgelopen kan zijn. De nog jonge Finse popzangeres Anja Niskanen maakte in 1991 een heel aardige cover van One Fine Day. De titel is Paras Päivä en het staat op haar album Ikuna, waar veel meer bekende hits op staan die in het Fins zijn vertaald.

De Deen-band Fabriek componeerde begin jaren 60 het instrumentale Alley Cat. Er kwamen binnen een paar jaar veel vocale versies van uit, waaronder een Deense getiteld Vores Cat en gezongen door de Zweedse Siv Malmkvist. Het nummer Detroit City werd in 1963 bekend door Bobby Bear. 4 jaar later werd het in Europa een grote hit voor Tom Jones. Ook in Nederland kwam het op de 5e plaats.

Onlangs lieten we Gita Mona horen in Machtels Plus, waarbij ik vertelde dat ze in Nederland Greetje Mona heette. Een van haar Nederlandstalige plaatjes was Het Strand. Dat was een cover van een bekende instrumentale hit getiteld El Playa. De tekst was van Ernst van Altena. We laten weer een Brits liedje horen met een tweewoordige titel, Pretty Flamingo, door Manfred Mann. In Nederland was het hun vierde nummer dat in de top 40 kwam.

Hey Mr. Banjo was een aardig grote Amerikaanse hit voor de groep The Sunnysiders, hun enige hit. Het werd in minstens 5 talen gecoverd, onder andere in 1956 in het Frans door Line Renaud. Deze Franse zangeres en actrice is tevens AIDS-activiste. Ze speelde in 86 films, nam 21 albums en 114 singles op. Haar carrière duurt al ruim 80 jaar. Vlak bij de Champs-Élysées in Parijs is er ter ere van haar verdiensten een park naar haar vernoemd. Ze is nu 98 jaar. Johnny Reimar was een zeer succesvolle zanger, producer, tekstschrijver, presentator uit Denemarken. Ook bezat hij 10 jaar de rechten op de Smurfen. Uit de periode dat hij Engelstalig zong, en wel uit 1963, komt That's All. 10 jaar eerder verscheen het origineel van Nat King Cole.

0: plats i skräckexpressen. Sista dansen.
1: Parijs ligt aan de Seine en Calcutta ligt aan Ganges zijn bekende vocale versies van het oorspronkelijk instrumentale nummer Tivoli Melody. In het Zweeds werd deze titel gehandhaafd. De zangeres was Alice Babs. Zelf associeer ik Cotton Fields het meest met de Beach Boys. 8 jaar eerder, in 1961, hadden de Highwaymen en wel de 5-koppige Amerikaanse folkgroep er al een hit mee in de Verenigde Staten. De auteursrechten voor Cotton Fields werden volgens sommige bronnen al in 1850 vastgelegd.

Met de Highwaymen zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin alle titels bestonden uit twee woorden. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met Swedish Rhapsody door het orkest van Mantovani, dat voor het eerst uitkwam in 1953. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had een schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

En zo ook vanavond. Goedenavond, dames en heren, luisteraars. Als u aan tafel zit, smakelijk eten. Techniek, Herman Verbeek. Mijn naam is Trace. En we begonnen, zoals altijd, met prelude nummer 7 van Frédéric Chopin. We gaan verder met de Ruifholtskapelle uit Groesbeek. Die kapel bestond 25 jaar en ter gelegenheid daarvan is er een cd gemaakt. U hoort Textilacu Mars.

Dat was die Rijfholzkapelle uit Groesbeek met Taxi Laku Mars. In de loop van het programma hoort u nog drie andere nummers van deze kapel. Maar eerst Andrea Bocelli met Santa Lucia Lantana.

Dat waren die Ruifholzkapellen met Nelly Schaika en Rini van Rijn. Fischerkoren met La Pastorella.

La Pastorella door die Fischerkoren. Die Rijfholzkapelle nog een keertje, met Sehnsuchts melodie, en dat is gecomponeerd door Robert Stolz. De solisten zijn Johan van den Berg en Dave Tromp.

Zijn zoetsmelodie, gespeeld door de Rijfholtskapelle met als solisten Johan van den Berg en Dave Tromp. En petje af, ik vind het prachtig. Maar het volgende nummer is ook prachtig. Nikos Ignadiadis met Tomorrow.

Tomorrow, gespeeld door Nikos Ignariadis. De laatste keer de Rijfholzkapelle met Ohne Liebe geht es nicht en de zang Nelly Schaika en Rini van Rijn.

Ja, een waarheid als een koe. Ohne Liebe geht es nicht. Gezongen door Nelly Schaika en Rini van Rijn. En gespeeld door die Ruifoldskapelle uit Groesbeek. We gaan verder met Klaus Wunderlich met een classic hits live opname.

En dat was Klaus Wunderlicht met ruim 16 minuten classic hits. We gaan verder met het orkest van James Last en zij spelen Hey Jude.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar De Notenkraker. De Notenkraker is een programma van Herman en Trace Verbeek. We beginnen vandaag met Music of Andrew Lloyd Webber. Uit Joseph and the Amazing Dreamcoat hoort u One More Angel in Heaven.

One More Angel in Heaven. En de muziek was van Andrew Lloyd Webber. Jos Kroban, Mi Mankerai.

Verdient applaus voor Jos Groban. Mi Mankerij, dat werd door hem gezongen. En waarschijnlijk heeft u het ook wel gehoord, de prachtige viool solo die erin zat. Heel mooi. Een muziekje wat iedereen wel kent. Antonin Dvorak, Humoresque.

Humoresque en dat werd geschreven door Antonín Dvořák. Joseph Haydn heeft ook een mooi muziekstuk geschreven. Jij heeft er natuurlijk wel meerdere geschreven. Maar Serenade heb ik vanavond voor u uitgekozen en daar gaan we dus ook naar luisteren.

The Power of Love, gezongen door Celine Dion. Andrea Bocelli heeft een cd gemaakt en die is getiteld Romanza. En van die cd horen we nu Fèvre.

0: Ti così.
1: Ti dico che ho voglia di vivere.
2: Andrea Bocelli met Vivere. En wie de mevrouw is die met hem meezong, weet ik niet. Misschien een van de luisteraars die het weet, bel me dan even. 36 01 48. En ik denk dat er dan iemand uit Ermelo belt. Maar oké, daar wachten we gewoon even af. We gaan verder met Laura Fabian en Josh Groban, For Always.

En dat waren Laura Fabian en Josh Groban met For Always. Barbra Streisand, Someone That I Used to Love.

Luisteraars, het laatste nummer met het orkest van Mantovani en Whispering Hope gaan we afsluiten voor deze zondagavond, de Notenkraker. Wij wensen u alle goeds toe en voor de komende week en volgende week, zondagavond om 6 uur, is er weer een Notenkraker en wij hopen dat u dan weer luistert. Tot dan, dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: U luistert naar Cantate, een programma met teksten en muziek.
1: Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg. Hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Henk Schipper. De samenstelling en de presentatie is door Nico Walder-Liesten. Hoe zullen wij de nieuwe dag beginnen? Anders dan in gebed tot u, o Heer? Wat zouden wij aan eigen krachten winnen zonder rekening te houden met uw leer? Iedere dag opnieuw moeten wij u vragen of u als heiland onze steun wil zijn. Steeds weer onze moeilijkheden dragen, wil behoeden voor veel ellende en pijn. Laat ons dan ook opnieuw iedere avond, van elke dag die u ons gedragen heeft, danken dat u ook die dag bij ons stond en u danken, Heer, voor alles wat leeft.

Als het moeilijk wordt in ons leven, wie helpt ons? Waar moeten we heen? Er is maar één weg, naar God alleen. Hij zal ons troosten en sterkte geven. We mogen met Hem verder gaan. Vertrouw maar op God de Heer. Zijn goedheid keert steeds weer. Hij ziet ons in zijn grote liefde aan. Ga niet alleen. Maar ga met God. Hij wil ons op de juiste weg geleiden. Hij zal ons van zorg en pijn bevrijden. Hij is altijd bewogen met ons lot. Laten we ons verheugen in de Heer. Hij gaat ons voor en maakt ruim baan. We kunnen nu veilig verder gaan, want God ziet in gunst op ons terneer.

Heer, vergeef mijn grote schuld, zonde van mijn vroege jeugd, om uw naams wil, uw geduld, uw ontferming, doe mij deugd. U, de rots waarin ik schuil, die mij van het kwaad verlost, zorg dat ik mijn zonde ruil voor uw wet, wat het mij kost. Maak mijn hart vol angst weer vrij. Leid mij in uw waarheid, Heer. Onderwijs uw weg aan mij. Liefde leert mij telkens weer dat uw goedheid eindeloos is. Denk aan mij dan in uw trouw, want om uw getuigenis is het dat ik dagelijks bouw. Op uw eeuwig heilig woord, ik kniel neer als een mens zo klein, mijn gebed zal zijn verhoord, u wilt zelf mijn leidsman

Door Jezus' handen aangeraakt, wordt ieder gebrek heel gemaakt. De kracht waarmee de Heer geneest, die zorgt dat gebrek is geweest. Met wonderen daadkracht toont de Heiland hoe Hij ons verschoont. Van zorg en moeite, leed, verdriet, doordat Hij hem de uitkomst biedt. Zo toont Hij heerlijkheid en macht die ons voor het voetlicht wordt gebracht. Hij is het die op het smeekgebed de mens van ziekte en kwade redt.

De eeuwigheid omvat de tijd waarin wij leven. Het geldt voor ons, het geldt wereldwijd, zo is het ons gegeven. Zo is het door u voorbereid, u was en zijt er immer. In uw handen is onze tijd en beter kan het nimmer. Eens gaan wij naar uw eeuwigheid, het zijn vele woningen. Daar is uw gunst alom verbreid. Wil ons in Sion, Heer, ontvangen. O Koning der Koningen, daar zingen wij uw lofgezang. Geloofd zij onze God. Halleluja. Amen.

Heer, geef mij het oog waarmee u wilt dat ik zie. Geef mij het oor waarmee u wilt dat ik hoor. Geef mij de tong waarmee u wilt dat ik spreek. Geef mij de geest waarmee u wilt dat ik u dien. Heer, laat mij zien zoals u wilt dat ik zal zien. Laat mij horen zoals u wilt dat ik zal horen. Laat mij spreken zoals u wilt dat ik zal spreken. Laat mijn geest dienen naar uw wil alleen. Dan, Heer, zijn mijn ogen een licht voor u. Mijn oren zullen naar uw wil horen. Mijn tong wil uw loflied zingen en mijn geest en hart willen uw woning zijn.

Juich voor God, dat heel de wereld mogen juichen. Voor God die alles gemaakt heeft en nog steeds onderhoudt wat leeft, laten we ons voor hem buigen. Laat heel de aarde hem loven, want hij heeft wonderen gedaan en blijft begaan met ons bestaan. Zijn liefde gaat alles te boven. Zing een loflied voor God de Heer. Prijs hem elke nieuwe morgen, want hij blijft voor ons zorgen. Zijn goedheid keert steeds weer. Zijn goedheid blijft in eeuwigheid en zijn trouw tot in alle geslachten. Van hem is het goede te verwachten. We mogen aan hem zijn toegewijd.

discipel. Jezus volgen in je leven, samen met hem op weg gaan. Hij wil graag je gids wezen. Volg hem maar. Hij gaat vooraan. Stel niet te veel waarom vragen. Hij weet welke weg je gaan moet. Als het te zwaar is, zal hij je dragen. Met deze heiland komt het goed.

Mijn gids. Heer, wees mijn gids op mijn levenspad. Wijs mij de juiste weg die ik moet gaan. Dat ik niet de verkeerde kant zal inslaan, maar de goede, naar U, de gouden stad. Heer, wees mijn gids, elke dag maar weer, dat ik altijd naar Uw wil mag handelen en ook de juiste weg mag bewandelen. Trouwe God, zie in gunst op mij ter neer. Heer, wees mijn gids op donkere wegen. Wil mij dan geleiden naar helder licht en dat mijn oog op U mag zijn gericht. Trouwe God, blijf in alles mij genegen. Heer, wees mijn gids. Laat mij niet verdwalen. Zonder U kan ik geen stap verder gaan. Blijf mij altijd in uw liefde gadeslaan en geef dat ik nooit van u mag afdwalen.

Bidden voor anderen. Wij bidden voor jou, dat hoorde ik zeggen. We denken aan jou. De woorden soms zacht. We zullen gaan bidden. Het waren de woorden van mensen van wie ik het nooit had verwacht. Dat zij zouden bidden voor andere mensen, Gods aangezicht zoeken voor mensen in nood, maar door hun gebed en simpele woorden voel ik weer genade en liefde zo groot. Ook ik kan weer bidden. Weer bidden voor velen die zitten in zorgen, verdrukking en pijn, want ik weet dat Jezus hen liefde wil geven, dat Hij in het duister hun helper wil zijn.

Dank voor het luisteren. Technicus Henk Schipper en presentator Nico Alderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Cantaten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dag luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Op de Drempel van de Zondag, uitgezonden door VeluweFM. De techniek is in handen van Henk Schipper, de samenstelling en de presentatie is door Nico Alderieste. Vandaag is de meditatie van dominee van Sliedrecht uit Nunspeet. Het thema van de overdenking is troost tot de voleinding van de wereld. Hij leest met ons uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 1, vers 4 tot 7a. Uw zorg en Gods zorg zijn twee heel verschillende dingen. Onze bekommernis, onze zorgen, slopen onze kracht. Ze maken ons innerlijk ziek. Ze veroorzaken een knagende pijn. Maar Gods zorg is liefdevol en allesomvattend. God is machtig.

In de openbaring van Johannes krijgt de apostel Johannes geweldige dingen te zien. Hij ziet troostvolle vergezichten. Wat een troostboek is dit voor ons. Wanneer we dat hemelse thuis zullen bereiken, zullen we de grootte van God werkelijk kunnen begrijpen. En zullen we in nederige aanbidding voor hem neerbuigen en tegen hem zeggen: O Heer, hoe groot zijt gij?

Ik ben de opstanding en het leven. Deze woorden zijn krachtdadig en doeltreffend. Dat zij door de krachtige werking van zijn geest tot elk van u persoonlijk komen en zeggen: ik ben de opstanding en het leven. Er is leven in de Zoon, in de naam van Hem die het leven is, in de naam van Hem die de opstanding en het leven is. Zijn woorden zijn geest en leven, en er is geest en leven in Hem, om u allen levend te maken.

Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht voor elk die wonderen van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ik zing het mee. Of nee, eerlijk gezegd, ik kende het lied niet zo goed. Maar het is zo'n lied, van als je het een paar keer zingt, dan weet je het wel. De melodie is niet zo moeilijk. Later hoorde ik de tekst nog een keer, in een preek. Jaren geleden gehoord. Ik moest denken aan de grootheid van God. Daar gaat het over. Want vaak wordt er gezegd, God is groot.

De meditatie is uit Openbaring 1, vers 4 tot 7a. Het thema is Troost tot aan de voleinding. Dominee van Sliedrecht heeft voor de meditatie het lied O God, die droeg ons voorgeslacht uitgekozen. Na de meditatie hoort u Psalm 118, vers 7 en 8.

We lezen uit het laatste Bijbelboek Openbaring 1, vers 4 tot 7a. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken. Het woord zorg, wat doet dat met u, met jou? Ja, dat je veel zorg aan iets of aan iemand besteedt. Dat je daar aandacht voor hebt. Ieder kan wel een voorbeeld bedenken in een gezin, zorg voor de kinderen. Of ouderenzorg of jeugdzorg. Maar nu gaat het hier over Gods zorg. De zorg van de grote herder der schapen, het koninkrijk van Jezus Christus van God is komende. Jezus heeft beloofd en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. De Heere bekommert zich om u en om jou. Johannes de apostel van Jezus Christus, hij is op Patmos verbannen, op leeftijd gekomen, en dan ziet hij geweldige dingen. Hij mag een doorgeefluik zijn, want de antichrist werkt in de eindtijd als geen ander. Maar Johannes mag ook geweldige, troostvolle vergezichten krijgen. Wat een troost in dat laatste Bijbelboek. Openbaring is en blijft door zware tijden heen vroeger, maar ook nu, een troostboek. En dan letten we vooral op de troon. Ik ben die ik ben, de trouwe God van het verbond. En die troon staat centraal. Hoe groot zijt gij? De Heere regeert. In een wereld vol strijd waar we ook allemaal in leven, die wereld vol zonde en onheil, daar gaat de Heere door. Zijn raad zal bestaan. En zevenmaal staat aan het slot van de brieven die Johannes mag schrijven namens de Heer Jezus Christus, wie oren heeft laten horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Jezus, het is een naam als houvast ook voor u, jou en mij. Wij mogen Jezus kennen zoals hij op aarde was. De Bijbel is toch opengegaan, ook in uw en jouw leven, misschien wel op school vroeger, op catechisatie, in de kerk en daarbuiten. Jezus, hij geeft houvast tot aan de volleinding van de wereld. Hij wil troosten, mijn koninkrijk, het zal komen. Jezus, de getrouwe getuige. Voor het woordje getuige staat martens. En wie denkt ook niet aan martelaar? Jezus gaf zijn leven. Hij offerde zijn leven. En dienend en onderwijzend gaat hij ons voor. De gekruisigde Jezus, de Nazarene, de koning der Joden. Hij is opgestaan. O, mag hij ook voor u al een verlosser, een zaligmaker zijn, dat mag toch? Dat we God als Vader door genade leren kennen in Jezus Christus, die de last van de zonde heeft gedragen aan het vloekhout van Golgotha. Er is verzoening door het bloed van het Lam. We mogen op hem zien, die de opstanding en het leven is. Hij heeft de sleutels van hel en van dood. Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden.
De eerstgeborene, dat wil zeggen dat hij leeft in een verheerlijk lichaam. O, wat is dat een uitzicht. Wij weten niet natuurlijk hoe het alles zal gaan. Wij hebben allemaal zo onze vragen in het leven en de raadsels. Wie zal het oplossen? Eens zullen al die raadsels opgelost worden. Ach ja, wie vreest niet de dood? Wie vreest niet het sterven? Angst kan ons overvallen. Maar Jezus is voorgegaan. Hij is opgestaan. Hij is naar de Vader gegaan. En hij was op aarde al aan het troosten. Denkt u maar aan Johannes 14 tot en met 16. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. En nu genade en vrede. Jezus troost tot aan de volleinding van de wereld. Hoe het dan ook alles gaat, niet de vorsten en de regeerders van deze aarde hebben het voor het zeggen. De Heere regeert, genade en vrede. Van die getrouwe getuigen, van die eerstgeborenen uit de doden, want er zullen nog velen opstaan, hoe anders. Wij kunnen ons geen voorstelling van maken, maar toch. Er zal een heerlijk uitzicht zijn, een toekomst die ver onze gedachten te boven gaat. Maar Jezus is de overste van de koningen der aarde. Hij regeert. En dan staat er geschreven, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Hoe zal dat toch wezen, ons gemaakt tot koningen en priesters? Wat bedoelt de Heere hier? Dan moeten wij terugdenken aan Mozes op de Sinaï, hoe van Israël gezegd wordt, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Zo worden wij dagelijks geroepen om een volk te zijn tot zijn dienst bereid. O, ik geef gelijk toe, dat is een levenslang proces voor u, jou en mij. Want wij mogen elke dag leren leven van genade. En we zijn alle geroepen om dagelijks te dienen, om ons leven te wijden aan God in liefde tot God en de naaste. Maar wat kom je dan ook het zondige in jezelf weer tegen? En wat is het dan een wonder van genade die ons gewassen heeft in zijn bloed? Zie, hij komt met de wolken. Zo mag Johannes het aankondigen. In antichristelijke tijden, de Heer regeert. Er is toch toekomst, er is uitzicht in nood en dood. Voor jongeren, voor kinderen, voor je kleinkinderen. Er is uitzicht voor ouderen en bejaarden. Zie, hij komt met de wolken. Kijk maar naar de wolken. En de wolk is het beeld van Gods heiligheid en heerlijkheid. Denk maar aan de wolk bij de ark, de wolkkolom en de vuurkolom. Een wolk nam Jezus weg. En de Vader doet hem op de wolken terugkomen. En tegelijk hebben wij een grote taak, voor hier en nu en in de komende tijd. Zorg ook voor elkaar. Laten wij ook voor de planeet Aarde zorgen, voor het klimaat ook. Want het is wel moeilijk hoor, al die klimaatveranderingen en die hitte. Vooral bij het ouder worden, wat een moeite, wat een zorgen. En toch met jong en oud de weg gaan achter de Heere aan. In de blijde tijden, maar ook in de wijde tijden van beproeving, nood en dood. Nee, we hebben hier geen blijvende stad. Maar Johannes, hij mag bemoedigen. Hij mag troosten, hij mag houvast geven. En wat kunnen we dan beter doen dan bidden en zingen in de gebrokenheid van het leven? Inclusief pijn, moeite, verdriet en vreugde. Zingen is tweemaal bidden. Psalmen, geestelijke liederen, opwekkingsliederen. En de geest en de bruid zeggen kom.
En zo laten we ons troosten tot aan de volleinding van de wereld. Jezus heeft het gezegd. In de tijdsrekening, ja, ik kom spoedig. Amen, ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus. Met u allen. Amen.

Jezus leeft. Gods kinderen hoeven niet te vrezen, zelfs niet als de dood op hen afkomt. Zelfs niet als de laatste vijand zijn angstwekkende gezicht laat zien. Kennen we hem nog niet, dan hebben we alles te vrezen. Maar mogen we hem door genade kennen, dan geeft de Heere ons deze troost.

Jezus, licht van de wereld. Jezus, weg die ik volgen moet. Jezus, waarheid, volmaakt en goed. Jezus, leven in overvloed. Waar zou ik gaan zonder u? Waarom bestaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht. U bent mijn Heer. Jezus, totdat ik bij u ben. Jezus, en u volkomen ken. Jezus, geef ik mijn hart en stem.

God de Heer regeert. Wat er ook in de wereld gebeurt, welke stormen er ook woeden op de aarde of in jouw leven, God regeert. Hij heeft alles in zijn hand. Ook al lijkt dat misschien niet zo. Ook al voelt dat misschien niet zo. En ook al lijkt de wereld om ons heen of in onszelf een puinhoop. Het loopt God niet uit de hand. Misschien gaat ons verstand dat te boven en snappen we dat niet. Maar wanneer we dat wel geloven, geeft dat ons troost, kracht en hoop. Troost, omdat we weten dat God bij ons te midden is van de storm. Kracht om door te gaan in moeilijke tijden. En hoop op een mooie toekomst wanneer Jezus terugkomt.

Toekomstverwachting. Kun je het je voorstellen dat er in de toekomst geen traan meer gelaten zal worden? Dat je nooit meer aan dat geopende graf hoeft te staan? Dat die intense pijn van het missen er nooit meer zal zijn? De dood zal voor altijd overwonnen zijn en we mogen zijn bij Jezus in zijn liefdevolle aanwezigheid. Verlang jij ook zo naar deze dag? Zie jij ook uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Kun jij ook niet wachten tot je oog in oog mag staan met jouw verlosser? Want wat is er mooier dan dat?

Dank voor het luisteren. Technicus Henk Schipper en presentator Nico Alderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Op de Drempel van de Zondag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Gospel Light. Een programma propvol hedendaagse gospelmuziek voor de late avond. Samenstelling en techniek. Bob Voren.

0: Het groene hart van je radio. 24 uur per dag. Dit is Veluwe FM.
1: Praten, plezier hebben en lachen. Ach, dat kun je eigenlijk met iedereen wel. Maar als het serieuzer wordt, dan is delen met iemand lastiger. Niet iedereen kan goed luisteren. En zeker niet als je veel van hun tijd in beslag neemt om nou echt je hart te luchten. Mooie uitdrukking is dat. Je hart luchten. Door te uiten wat je dwars zit, komt er weer lucht. Heeft u wel eens uw hart gelucht bij God? Gewoon alles vertelt waar u misschien al zo lang mee rondloopt, dat wat u parten speelt en wat u niet meer recht kunt krijgen. Heeft u dat wel eens gedaan bij God? Uw hart geopend voor Hem en Hem alles verteld? Het mooie van praten tegen God is dat je weet dat Hij luistert. In de hemel, bij Hem, daar is uw verhaal van betekenis. God hoort u en Hij neemt u serieus. Als u met Hem praat of zo u wilt bidt, dan komt u dicht bij Hem. En dan leunt God de Vader als het ware voorover om u goed te kunnen verstaan. Andere mensen kunnen je negeren. Maar ook al kun je niet zo goed uit je woorden komen of begin je te huilen of te stotteren als iets je echt hoog ziet, de Hemelse Vader blijft zich vooroverbuigen om jou goed te horen. God is de enige die ons echt kent. Ons hart, onze zorgen, onze onmacht en ons verdriet. En Hij weet dus ook als geen ander wat we nodig hebben. Hij weet niet alleen wat we nodig hebben. Hij heeft het ons ook al gegeven, namelijk genade, rust en vrede. En dat allemaal omdat Hij onze hemelse Vader is.
0: Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klaar.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

U heeft geluisterd naar Gospel Light. Samenstelling en techniek Bob Voorn. Wij wensen u een goede nachtrust en hopen u volgende week weer aan de radio te treffen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: and everything, and I will always care.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Emergency.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

jij me geeft. Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend.